0: De Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De bouw van 11 sociale huurwoningen aan de Elkshoof in Bergen wacht op uitspraak van de Raad van State. De buurtbewoner probeert het project al jaren tegen te houden en stapte vorig jaar naar de hoogste bestuursrechter. Kennemerwonen wil 8 oude appartementen slopen en vervangen door 11 nieuwe. De buurtbewoner ziet liever renovatie. Deze week diende de zaak bij de Raad van State in Den Haag. De uitspraak wordt over enkele weken verwacht. GGD Hollands Noorden waarschuwt dat steeds meer mensen seksueel overdraagbare aandoening hebben. Vooral gonoreau en syfilis worden de laatste jaren vaker vastgesteld. Bij vrouwen is het hoogste percentage gonoreaugevallen geconstateerd sinds 2003, toen de vastlegging begon. Vrouwen kunnen weinig tot niets merken van deze infectie. De stijging gaat gepaard met een afname van het gebruik van condooms. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live in concert.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. Opa ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. In Noord-Holland-Noord wonen naar schatting 180 tot 265-plussers met vermoedelijk dementie die niet in beeld zijn bij de zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands-Noorden. Volgens de GGD komt deze kwetsbare groep vaak pas in beeld als er een crisis ontstaat. De gezondheidsdienst pleit daarom voor betere vroegsignalering en meer samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. De 27-jarige atlete van HV Hera was oppermachtig tijdens het EK in Birmingham. Haar eerste poging van net geen 20 meter was al genoeg voor de titel, maar ze stoot haar 4 kilo zware kogel steeds verder. Schilder kwam in de 6e en laatste poging tot 20 meter 73. Schilders landgenote Jorinde van Klinken werd 2e op ruim een meter afstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Broster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze, maar dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Een maakhorloge uit China. Een sierplant uit Japan. Tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen. En check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Utrecht en Breukelen 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Twee verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde twee jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan beperkingen voor het gebruik van water. Het neerslagtekort in de weideregio is nu gemiddeld 310 mm hoger dan ooit gemeten sinds 1906. Op Texel is het tekort al meer dan 350 mm en de komende dagen blijft het droog. De eerste beperkingen zullen de reguliere landbouw, industrie en waterrecreatie treffen. Donderdag voert het waterschap overleg met de landbouwadviescommissie. Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eilo gaan woningbouwprojecten rangschikken voor de verdeling van de nog beschikbare elektriciteit. Projecten die al ver zijn in de voorbereiding en vergunningen hebben, krijgen de hoogste prioriteit. Andere factoren zijn onder andere maatschappelijk belang, het aandeel sociale woningbouw en of er doelgroepen zijn. Ontwikkelaars hebben tot 2 september om projecten in te zenden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Rovenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
4: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
3: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
5: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
3: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk van Den Oever naar Heerenveen, is dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan het beste omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
6: They're coming to take me away, haha.
5: En fraaie items.
7: Huis, tuin en keukenfeitjes.
8: Privéplaat. Privéplaat.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
9: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
10: Op Radio 80.
11: De Huis, Tuin en Keukenshow.
12: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 2 verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De bouw van 11 sociale huurwoningen aan de Elkshoof in Bergen wacht op uitspraak van de Raad van State. De buurtbewoner probeert het project al jaren tegen te houden en stapte vorig jaar naar de hoogste bestuursrechter. Kennemerwonen wil 8 oude appartementen slopen en vervangen door 11 nieuwe. De buurtbewoner ziet liever renovatie. Deze week diende de zaak bij de Raad van State in Den Haag. De uitspraak wordt over enkele weken verwacht. GGD Hollands Noorden waarschuwt dat steeds meer mensen seksueel overdraagbare aandoening hebben. Vooral gonoroe en syfilis worden de laatste jaren vaker vastgesteld. Bij vrouwen is het hoogste percentage gonoroegevallen geconstateerd sinds 2003, toen de vastlegging begon. Vrouwen kunnen weinig tot niets merken van deze infectie. De stijging gaat gepaard met een afname van het gebruik van condooms. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Laat maar lopen, die band!

12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: music.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. Het bord verboden voor straatwervers van de Albert Heijn in Oudorp blijkt een succes. Sinds de plaatsing blijven straatwervers weg. Klanten klaagden over de vele wervers van Goede Doelen en ook van dagbladen, providers en energieleveranciers. Een aantal was daarbij behoorlijk opdringerig. Klanten en ook omwonenden zijn volgens de eigenaar opgelucht. Wat hen betreft zijn alleen straatkrantverkopers welkom. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. Opa ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. In Noord-Holland-Noord wonen naar schatting 180 tot 265-plussers met vermoedelijk dementie die niet in beeld zijn bij de zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands-Noorden. Volgens de GGD komt deze kwetsbare groep vaak pas in beeld als er een crisis ontstaat. De gezondheidsdienst pleit daarom voor betere vroegsignalering en meer samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort 3 kilometer. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar richting de Wijkertunnel door een te hoge vrachtwagen. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Iemand is dinsdagavond ernstig gewond geraakt tijdens een aanrijding met een trein om een spoor langs de Hertog Albrechtweg in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vlakbij de spooronderdoorgang van de Nonnenweg. De politieambulancedienst en de brandweer rukten uit en ook een traumahelikopter en ProRail. De zwaargewonde is na behandeling met spoed afgevoerd. Het treinverkeer heeft tot in de nacht stilgelegen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. 2 verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. GGD Hollands Noorden waarschuwt dat steeds meer mensen seksueel overdraagbare aandoening hebben. Vooral gonoroe en syfilis worden de laatste jaren vaker vastgesteld. Bij vrouwen is het hoogste percentage gonoroegevallen geconstateerd sinds 2003, toen de vastlegging begon. Vrouwen kunnen weinig tot niets merken van deze infectie. De stijging gaat gepaard met een afname van het gebruik van condooms. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de N99 van Den Oever naar Den Helder sta je 10 minuten in de file voor de afrit Annapolona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Iemand is dinsdagavond ernstig gewond geraakt tijdens een aanrijding met een trein om een spoor langs de Hertog Albrechtweg in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vlakbij de spooronderdoorgang van de Nonnenweg. De politieambulancedienst en de brandweer rukten uit en ook een traumahelikopter en ProRail. De zwaargewonde is na behandeling met spoed afgevoerd. Het treinverkeer heeft tot in de nacht stilgelegen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan beperkingen voor het gebruik van water. Het neerslagtekort in de weideregio is nu gemiddeld 310 mm hoger dan ooit gemeten sinds 1906. Op Texel is het tekort al meer dan 350 mm en de komende dagen blijft het droog. De eerste beperkingen zullen de reguliere landbouw, industrie en waterrecreatie treffen. Donderdag voert het waterschap overleg met de landbouwadviescommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. Het bord verboden voor straatwervers van de Albert Heijn in Oudorp blijkt een succes. Sinds de plaatsing blijven straatwervers weg. Klanten klaagden over de vele wervers van goede doelen en ook van dagbladen, providers en energieleveranciers. Een aantal was daarbij behoorlijk opdringerig. Klanten en ook omwonenden zijn volgens de eigenaar opgelucht. Wat hen betreft zijn alleen straatkantverkopers welkom. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. OPA ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. In Noord-Holland-Noord wonen naar schatting 180 tot 265-plussers met vermoedelijk dementie die niet in beeld zijn bij de zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Hollands-Noorden. Volgens de GGD komt deze kwetsbare groep vaak pas in beeld als er een crisis ontstaat. De gezondheidsdienst pleit daarom voor betere vroegsignalering en meer samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties. En tot zover het nieuws uit de regio.
11: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

0: agenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Knopen Burgerveen. Daar heb je 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Iemand is dinsdagavond ernstig gewond geraakt tijdens een aanrijding met een trein om een spoor langs de Hertog Albrechtweg in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vlakbij de spooronderdoorgang van de Nonnenweg. De politieambulancedienst en de brandweer rukten uit en ook een traumahelikopter en ProRail. De zwaargewonde is na behandeling met spoed afgevoerd. Het treinverkeer heeft tot in de nacht stilgelegen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. 2 verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. GGD Hollands Noorden waarschuwt dat steeds meer mensen seksueel overdraagbare aandoening hebben. Vooral gonorroe en syfilis worden de laatste jaren vaker vastgesteld. Bij vrouwen is het hoogste percentage gonorroegevallen geconstateerd sinds 2003, toen de vastlegging begon. Vrouwen kunnen weinig tot niets merken van deze infectie. De stijging gaat gepaard met een afname van het gebruik van condooms. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt Burgerveen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: Dit live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables, onder andere met een vangspel bij evenementen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan beperkingen voor het gebruik van water. Het neerslagtekort in de weideregio is nu gemiddeld 310 mm hoger dan ooit gemeten sinds 1906. Op Texel is het tekort al meer dan 350 mm en de komende dagen blijft het droog. De eerste beperkingen zullen de reguliere landbouw, industrie en waterrecreatie treffen. Donderdag voert het waterschap overleg met de landbouwadviescommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Presley. Ja, alle bekend uiteraard natuurlijk met de jaren 80 hit Together Forever. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Het is woensdagmiddag, het is 12 augustus van het jaar 2026. Is u bij om je oren te verwennen met prettige platen. Zoals deze van Alex Warren, Fever Dream.

We maken er één groot feest van op deze woensdagmiddag met Rowan Hesse en het Roeie Kliet. En over feesten gesproken, wat kan ons het allemaal schelen? We gaan er gewoon even helemaal alles te buiten met Frans Bauer. En heb je even voor mij in de Good Afternoon Show op deze zonnige woensdagmiddag.

De waarheid als een koe, Sunny Days, ook op deze woensdagmiddag. Je hoorde Armin van Buuren samen met Just Cambi en Sunny Days hier in de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij op deze woensdagmiddag om jouw werkdag prettig af te sluiten. Of misschien jouw vakantiedag nog steeds, want ja, het is nog steeds zomervakantie. We hebben nog een paar dagen te gaan hier in Noord-Holland. We gaan nu luisteren naar DNA samen met Susan Vega en Tom's Diner.

Shakira samen met Beyoncé en The Beautiful Liar. We gaan luisteren naar Geico samen met One Republic. Hier is Chasing Paradise in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland en een paar opvallende. Ons beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Knooppunt Kooimeer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oma's en jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeentebelangen samen met Landschap Noord-Holland, Erfgoedvereniging Heemschut en de vogelwerkgroepen van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat landschaps- en natuurbelangen het onderspit delven door de groei van het bedrijventerrein. Het bord verboden voor straatwervers van de Albert Heijn in Oudorp blijkt een succes. Sinds de plaatsing blijven straatwervers weg. Klanten klaagden over de vele wervers van Goede Doelen en ook van dagbladen, providers en energieleveranciers. Een aantal was daarbij behoorlijk opdringerig. Klanten en ook omwonenden zijn volgens de eigenaar opgelucht. Wat hen betreft zijn alleen straatkrantverkopers welkom. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. Opa ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

was niet zo groot. Hij komt eigenlijk uit de jaren 80. Jackson en de Sweetest. Hier in de radio bij Radio 80 voor de kuststreek. Op deze zonnige woensdagmiddag. En dat vieren we met mooie muziek. Zoals deze Nederlandse band Kensington en War.

J.C. Stewart en I Need You To Hate Me hier bij Radio 80. We dalen het af naar de jaren 80. Doen we met de band Level 42. Hier is Children Say.

Summer, My Body Isn't Ready hier bij Radio 80. We dalen af naar de jaren 90. Toen was daar de band Teaspoon. Scoorde een zomerhit van je welste met de Mercedes-Benz.

Tracker and Follow Me hier bij Radio 80. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Zet je radio vooral niet uit, want hier komen nou net die hele leuke plaatjes voorbij. Zoals deze van Chesto samen met John Legend. Hier is Summer Nights. Tot zometeen na 5 uur.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging in Noord-Holland op de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hier gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Good afternoon met

Soms zou je wel willen dat je het weer eens was. En soms denk je wel eens, ik ben blij dat ik die de leeftijd overgroeid ben. Joe Jackson en 19 Forever. Hier in deel 2 van de Good Afternoon Show. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur. Alleen maar prettige muziek om je dag prettig af te sluiten. Zo vlak voor het eten. Dit is Roxy Dekker en Superstar.

Nou, soms zou je dat wel eens willen als je naar buiten kijkt naar je tuintje. Het is helemaal geel, grauw en ellendig. Het is kurkdroog. Jorrit Travis, Why Does It Rain On Me? Hier in de Good Afternoon Show. Tijd om te luisteren naar Pop Diva Madonna. Hier is Don't Tell Me.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Eemnes, daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. De N203 Amsterdam richting Alkmaar, bij Castricum 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte is het ook aansluiten op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 88-jarige vrouw op een driewieler is woensdagochtend aangereden op de Kruisemanlaan in Herugowaard, bij de rotonde met de Middenweg. Een automobiliste verleende haar geen voorrang. De vrouw kwam ter val en werd door ambulancepersoneel onderzocht. Na een langdurige behandeling hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Ze kon haar weg op de driewieler vervolgen. Maandag raakte op dezelfde rotonde ook al een fietser gewond. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. Iemand is dinsdagavond ernstig gewond geraakt tijdens een aanrijding met een trein om een spoor langs de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vlakbij de spoor onderdoorgang van de Nonnenweg. De politieambulancedienst en de brandweer rukten uit en ook een traumahelikopter en ProRail. De zwaargewonde is na behandeling met spoed afgevoerd. Het treinverkeer heeft tot in de nacht stilgelegen. In de voorrondes van de KNVB-beker speelt de Alkmaarse vierde divisionist AFC 34 eerst een thuiswedstrijd. Het mannenteam neemt het op eigen terrein op tegen Scherpenzeel. De tegenstander promoveerde 2 jaar terug naar de derde divisie. De wedstrijden in de eerste voorronde worden op 1 en 2 september gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde die eind september wordt gespeeld. Daarna begint het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Bonnie Tyler. Ja, ze is helaas niet meer onder ons. Maar ze deed het in de jaren 80 samen met Shaking Stevens. En dat was A Rocking Good Way. Wordt niet meer vaak gedraaid op de radio. Ik denk, ik ga hem weer eens een keer draaien. Om je oren te verwennen hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show op deze zonnige woensdagmiddag. Nu met Nico en Vince. Dit is Am I Wrong?

Sea Slides, Drake, hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80. We gaan luisteren naar Rada Michael Walden. Ja, blijf leuk. Hier zijn de Divine Emotions.

Lost Frequencies. En Live It All. Bedankt je weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 12 augustus 2026. Voor zometeen, eet smakelijk en geniet van je woensdagavond. En Robin is er vanavond ook weer met zijn woensdagavondshow. Hè. Dus alle ingrediënten zijn weer aanwezig om je woensdag af te sluiten. Hier is de kast. Else ging voorbij. Drie.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoud is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog veel verkeer onderweg in Noord-Holland. De meeste files die er staan hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Met een paar uitzonderingen. De A6 om te beginnen, Muiden richting Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen een 30 minuten vertraging, ook door een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. En tenslotte valt ook nog op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem een kwartier vertraging. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. De A9, Diemen richting Alkmaar. Voor Amstelveen Stadshart ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En op dezelfde A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Haarlem-Zuid ook een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het erg druk op de wegen naar het strand. Zoals op de N200, Haarlem richting Zand. Voor Bloemendaal 2 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daarvoor Zandvoort 4 kilometer met ook bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaarse jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord trekt vanaf volgend jaar jaarlijks bijna 2 ton extra uit voor betere bescherming en beheer van digitale gegevens. Met het geld worden 2 specialisten aangesteld. De investering moet onder meer de kans op datalekken en uitval van systemen verkleinen. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding nodig om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. 2 verdachten van de moord op Freek Posma in Alkmaar blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Onder hen is de 31-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden, die volgens justitie het dodelijk schot loste. Die ontkent zelf de schutter te zijn. Ook een 32-jarige medeverdachte blijft vastzitten. Posma werd in november 2023 na een drugsruzie doodgeschoten in een tuin aan de Baansingel. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde er een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging in Noord-Holland op de wegen naar de kust. En dat is vooral te merken op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit bij Zandvoort 8 kilometer. En het verkeer staat er eigenlijk stil. De vertraging staat op een uur. En dat geldt voor de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer met ook daar een uur op onthoud. En de N513 Limmen richting Kastrikum aan Zee. Voor Kastrikum aan Zee 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Alkmaarse jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeentebelangen samen met Landschap Noord-Holland, Erfgoedvereniging Heemschut en de vogelwerkgroepen van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat Landschaps- en Natuurbelangen het onderspit delven door de groei van het bedrijventerrein. Het bord Verboden voor straatwervers van de Albert Heijn in Oudorp blijkt een succes. Sinds de plaatsing blijven straatwervers weg. Klanten klaagden over de vele wervers van goede doelen en ook van dagbladen, providers en energieleveranciers. Een aantal was daarbij behoorlijk opdringerig. Klanten en ook omwonenden zijn volgens de eigenaar opgelucht. Wat hem betreft zijn alleen straatkrantverkopers welkom. De Alkmaarse politiek wil meer doen tegen geluidsoverlast door auto's en motoren op de kanaalkade. Dat volgt op klachten van enkele omwonenden die langs het kanaal wonen in de Noorderarkade. De VVD pleit voor gerichte controles op momenten dat de overlast het grootst is. Opa ziet mogelijkheden voor een geluidsflitser. Op termijn wordt ook heil verwacht van de herinrichting van de kanaalkade naar een 30 kilometer weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
4: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
3: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Dit is de woensdagavondshow op...

0: Rick Astley op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Ja, we gingen terug in de tijd naar de jaren 80. Dat was natuurlijk de tijd van vooral de King of Pop, Michael Jackson. Maar je had daar ook een jongen met een lichte kuif en die zong gewoon keurige teksten. Zoals Never Gonna Give You Up, daar heb ik het over Rick Astley. En we openen de show van deze woensdagavondshow op deze 12 augustus van het jaar 2026. Ja, het is een bijzondere avond, mensen, want het wordt steeds donkerder buiten. Het is de zonsverduistering. De eerste is 1999. En daarbij voelt het ook gewoon een eer om naar de radio te gaan en daar een programma voor je te maken. Maar goed, ik zou zeggen, mensen, let een beetje op. Niet in de zon kijken, want dat is slecht. Behalve als je zo'n speciale bril daarvoor hebt. Maar laat die radio ook gewoon lekker aanstaan, want we gaan leuke muziek voor je draaien. En we zijn ook goed gevuld met informatie, deze uitzending. Uitgaansagenda, theaternieuws en bioscoopagenda. Het komt allemaal voorbij. En deze van Teddy Swims, hier is de plaat Mr. Know It All, hier op Radio 80.

0: Radio 80, Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Sunny Dancer. In Sunny Dancer ziet de 17-jarige Ivy weinig in een zomerkamp voor jongeren die kanker hebben gehad. Tussen lotgenoten ontdekt ze echter vriendschap, eerste liefdes en de moed om haar leven opnieuw vorm te geven na een ingrijpende ziekte. Het draait nog op vrijdag 14 augustus om 8 uur 's avonds. Zaterdag 15 augustus om 11:45 's ochtends. En zondag 16 augustus om 16:45 's middags in Filmtheater Sienbergen. Dan naar het filmhuis in Alkmaar. Daar draait de film The Desert of the Real. In The Desert of the Real volgt Luc Bouwman 6 personen die een psychose hebben ervaren. Door interviews in hun eigen omgeving en scènes die hun innerlijke beleving verbeelden, onderzoekt de film hoe werkelijkheid, controle en persoonlijke identiteit worden beïnvloed door de extreme mentale ervaringen. Hij draait nog op dinsdag 18 augustus om 18:30 's avonds en woensdag 19 augustus om 13:30 's middags in het filmhuis in Alkmaar.

hier op Radio 80 tijdens deze zonsverduistering. We zijn over het hoogtepunt heen, mensen. Tijd voor Peter Fox. Hij is een beetje in een nostalgische bui. Want hij stelt zijn woonplaats voor met aan het einde van de straat een huisje aan zee.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De 49-jarige Alkmaarder is veroordeeld voor het bezit van bijna 56.000 foto's en bijna 100 video's met kinderporno, die hij in 7 jaar verzamelde. Hij krijgt 120 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank sprak hem vrij van het seksueel misbruik van een tienermeisje, omdat daarvoor onvoldoende steunbewijs was. De man blijft de komende tijd wel onder toezicht. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en warmte te beschermen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 2 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 57-jarige man uit Zwaag. Hij zou tussen 2004 en 2007 zijn jonge nichtje uit Alkmaar tijdens logeerpartijtjes seksueel hebben misbruikt. Het meisje was toen 4 jaar toen het begon. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 16 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man ontkent en vraagt om vrijspraak. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Een informatieavond in Heiloo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeentebelangen samen met Landschap Noord-Holland, Erfgoedvereniging Heemschut en de vogelwerkgroepen van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat Landschaps- en Natuurbelangen het onderspit delven door de groei van het bedrijventerrein. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Gaan wij het weer nog even een beetje doornemen, want vanavond is het nog lang warm en zonnig. Op donderdag en vrijdag wordt het heet met kans op 35 graden in het zuidoosten van het land. Op beide dagen schijnt de zon volop. Vanaf het weekend krijgen we te maken met een weersverandering. Het wordt minder warm en de kans op een bui neemt toe. Dus laten we nog even genieten met z'n allen van die heerlijke tropische temperaturen de komende dagen.

Relax hier op jouw woensdagavond met deze plaat Choosing Texas. We gaan nu naar de beginjaren 80 toe. Toen maakte John Lennon de plaat Just Like Star.

0: 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Koerdijk maakt zich op voor een recordeditie van de jaarlijkse gondelvaart. Tijdens de 63e editie varen zaterdag 15 augustus maar liefst 17 gondels door het kanaal. Daarnaast doen twee jeugdboten mee. Daarmee is het aantal deelnemende boten groter dan ooit. Vertelt bestuurslid Corine van Gondelvaart Koerdijk aan RTV 80. De bouwgroepen leggen deze week de laatste hand aan hun creaties. Volgens Corine, bestuurslid van Gondelvaart Koerdijk, is er de afgelopen tijd hard gewerkt. De bouwgroepen zijn deze week druk bezig met de laatste loodjes. Alles moet natuurlijk op tijd klaar zijn. Dat er dit jaar 17 gondels meevaren noemt ze bijzonder. Dit is fantastisch. Dit maakt ons trots. Het is een record aantal gondels en dat laat zien dat de gondelvaart nog steeds leeft in Koerdijk. Dat record is extra opvallend omdat er eerder zorgen waren over de beschikbare bouwlocaties. Die problemen zijn volgens Corine inmiddels opgelost. Er waren zorgen over waar de groepen gondels konden bouwen. Maar gelukkig hebben inwoners uit Koerdijk ruimte beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen alle groepen meedoen. De deelnemers pakken ook dit jaar flink uit met hun thema's. Langs het kanaal varen onder meer een tropisch avontuur, een smurfendorp en een groep spokenjagers voorbij. Ook zijn er gondels geïnspireerd op een diner uit de jaren 60 en de Parijse Glamour. Volgens Corine wordt het vooral een avond om naar uit te kijken. Het evenemententerrein langs het kanaal gaat zaterdag om 6 uur 's avonds open. De gondelvaart begint rond 9 uur 's avonds. Wanneer het donkerder wordt en de verlichte boten goed tot hun recht komen. De Highway Band, die in de jaren 70 naast eigen nummers ook werk speelde van onder andere Eric Clapton, Santana en de oude Fleetwood Mac, staat zondag 16 augustus op het podium van Hoeve Overslot in Egmond aan de Hoef. De Highway Band Reloaded bestaat uit Ab, Ad, Rob, Gerrit en Jeroen. Deze groep speelt vooral nummers uit de jaren 70, maar geeft die een nieuw jasje. De band maakt in Egmond een comeback, vertelt Hans van den Berg van Hoeve Overslot. Haar laatste optreden was in 2007 tijdens het popweekend in Alkmaar. Daarna gingen de muzikanten ieder hun eigen weg

geïnteresseerde leven plotseling geen script meer heeft. Over Jasper, gespeeld door Alex Klaassen, die autisme heeft. Voor Jasper is het leven één grote musical. Lekker voorspelbaar en het belangrijkste, gegarandeerd een happy end. Tot zijn moeder, de regisseur in kwestie, plotseling overlijdt en zijn geslaagde broer besluit het schip volledig te herschrijven.

You are Corey, David Guetta en What Would You Do? Ik spreek je aan de andere kant van de nieuws van 9 uur weer. Ben ik bij u terug met uur 2 van de Woensdagavondshow. Tot die tijd, Duran Duran.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafette goud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTL.

Got My Mind Set on You. Het was niet het origineel Jesus van James Rye. Maar later in de jaren 80 heeft George Harrison er een versie op gemaakt. En die was ook hartstikke leuk. Dit is de tweede uur van de Woestagavondshow. Nu met Summer. And My Body Isn't Ready.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film The Devil Wears Prada 2. In The Devil Wears Prada 2 raakt de machtige hoofdredacteur Miranda Priestly verwikkeld in een vuilkoekerende strijd met haar vroegere assistent Emily Charlton. Die is uitgegroeid tot een invloedrijke media professional. Terwijl de printwereld onder druk staat en de digitalisering hun spelveld beschikt, wordt de toekomst van hun carrières op scherp gezet. En draait nog in filmtheater Sienbergen in Bergen op dinsdag 18 augustus om 16:30 middags. In de film is in Alkmaar draait de film The Odyssey. In The Odyssey probeert, na de val van Troje, een legendarische krijger terug te keren naar huis. Maar zijn reis voert langs mythische wezens, gevaarlijke verleidingen en onverbiddelijke goden. Hij draait nog op donderdag 13 augustus, vrijdag 14 augustus, zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus in het VUE in Alkmaar.

Calvin Harris samen met Katy Perry en Pharrell Williams en de plaat Feels. We gaan nu luisteren naar een Amerikaans zangduo genaamd Charles en Eddie. Ze hadden in de jaren 1992 hun eerste liedje met deze plaat, What I Like To You.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De wijs op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Rugewaard. Ze verloor in de bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en warmte te beschermen. Alkmaarse jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Een 88-jarige vrouw op een driewieler is woensdagochtend aangereden op de Kruisemanlaan in Rugewaard, bij de rotonde met de middenweg. Een automobiliste verleende haar geen voorrang. De vrouw kwam ter val en werd door ambulancepersoneel onderzocht. Na een langdurige behandeling hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Ze kon haar weg op de driewieler vervolgen. Maandag raakte op dezelfde rotonde ook al een fietser gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Wij nog even naar het weer met je kijken, want vanavond is het, zoals je merkt, nog lang warm en zonnig. Op donderdag en vrijdag wordt het heet, met kans op zo'n 35 graden. En dat zal vooral zijn in het zuidoosten van het land. Op die dagen schijnt de zon dan ook volop. Dan nog even kijken naar het weekend, want dan krijgen we te maken met een verandering in het weer. De kans op een bui neemt dan toe en het wordt dan ook iets minder warm.
4: Voor de kust en duinstreek.
5: Zomerradio.

moet gaan. Nou, dat doen we nog even niet hoor, weggaan. Want we zijn nog zo'n 20 minuutjes bij je. En daarin dit laatste half uur ook een aantal Nederlandstalige nummers. We gaan er een leuk Nederlandstalig half uurtje van maken. Niet alleen maar Nederlandstalig hoor, er komt ook nog wat Engelstalig voorbij. Maar zo meteen hoor je bijvoorbeeld Jan Smit met Leef nu het nog kan. Tot die tijd gaan we naar de bekendste, een van de bekendste platen van een band Wham. En Wake Me Up Before You Go Go.

0: 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: De dorpsvereniging Goed organiseert op vrijdag 21 augustus een lampionnenoptocht en lichtjesavond. De avond start om 9 uur 's avonds bij het parkeerterrein aan de Herenweg. 4 muziekgezelschappen begeleiden de optocht door het dorp. Fanfareshowband Heilo, Trompettenkorps Alkmaar, Junioren Trompettenkorps Alkmaar en muziekvereniging Kunstzin Julianadorp. Daarnaast verzorgen de ongeremde gasten op de verlichte punten in het dorp live optredens. Deelnemers zijn welkom op de fiets, skelters, boldercar of zichzelf te versieren en mee te lopen in de optocht. Na de optocht volgt een muzikale afsluiting op de Kerkbrink. Op plein 1945 in Petten wordt vrijdag 14 augustus een braderie gehouden, die dit keer in het teken staat van Italia. Bezoekers kunnen langs verschillende marktkramen lopen met onder meer kaas, kleding, koeken, brood, speelgoed, boeken, vintage, sieraden, natuurstenen en ijs. Op het plein is daarnaast een optreden van zangeres Liana Staalman. Zij begon met keyboardlessen en ontwikkelde zich later verder als zangeres. Volgens Hans Kruijer van de Vereniging van Ondernemers Petten is de Italiaanse avond onderdeel van de reeks zomerbraderieën in het dorp. Op het terras kunnen bezoekers koffie of thee krijgen. De braderie vindt plaats op plein 1945 in Petten en is vrijdag toegankelijk van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: In Sienbergen draait de film. The Best of Simon and the Garfunkel gaat over de muziek en het verhaal van twee jonge jongens uit New York, die uitgroeiden tot het succesvolste muzikale duo aller tijden. Met wereldhits als Mr. Robinson en The Sound of Silence. Siep van der Ploeg en Maarten Peters vullen elkaar feilloos aan en delen op 4 september het podium in de Beun in Heilo.

Sam Cooke en A Wonderful World. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de Woensdagavondshow. Deze bijzondere woensdagavond met de zonsverduistering natuurlijk. Ik wens je een hele fijne avond. Slaap lekker en ik spreek je de volgende keer weer.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De wijzer op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Rugewaard. Ze verloor in de bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 5:30 met zijn twee kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard ten val kwam. Hij liep onder meer verwondingen op aan zijn gezicht en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar twee auto-ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 5:30 botsten twee auto's op elkaar en ontstond een flinke schade. En niemand hoefde naar het ziekenhuis. En even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuis en Noord-Schouwoude werd tijdelijk afgesloten. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 2.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.